dong shine for a chinet light. Di harsia na di eifengelische botschaft, the radio program. Mi nomen es Wes Heppner. Dong shine for harchen. Lots de weg bekik wie de geschicht von Jesus für Pilatus. En wo Barabbas de merda, en de wat een grote oproer had gemerkt wie free gemerkt. En wie sagen, wie zend zes Barabbas? Zes Barabbas, wie zend schuldig van zind? Wie zend kartje kom van Gods in Herrlichkeit? Zes Barabbas, wie zend verdammt zum Sterben an ons weich naar de hal? Aber zes Barabbas, Jesus starf in onze Stied. Hij nom onze zind. Hij nom onze Stroof. En door wen? Kan wie free zijn? Wie kan vergift zijn? Wie kan geraad zijn? Wie kan zijn kind zijn? Wie han een steed in de eeuwigheid in hemel? Wie han getuscht met Jezus? Hij heeft zijn gerechtigheid, noem onze gerechtigheid op een kriets, dat wie kan free zijn. Vandaar waar we bekijken waar Jezus lieden deden, waar hij aan kwelen deed, waar hij moest doorgaan. En waar we daar aan denken, hij is nog niet op een kriets. En hij heeft al je leden in Gethsemane, die hebben aan al je schleuwen en aan je speen voor de heer en priester. En nu de Romeinse soldaten en wilde Jezus kwelen doen. En dit lieden, dit wilde aan verschloenen doen, dit zijn onze steed. Voor wie door naar gaan, waar we toch beden. Himmlische Vader, wie komt van die, wie danken die voor deze dag, wie danken die voor deze gelegenheid op het radioprogramma, dien woordje met te delen. Himmlische Vader, zegen dien woord. Hoop jeder einer getrokken te zijn te die, der wordt dit programma wel zijn van deel. Himmlische Vader, ik bid dat dien Rick mocht gebied zijn, en besonders die wat nog niemals han die ongenomenste persoonlijke Herren Heiland, dat die entwoord straken en van deel, kan die dag zijn voor die de beste entscheidung merken voor die. Help ons duid te denken aan dat lieden wat dien zijn Jezus Christus derging en dat hij dat voor ons duid. Himmelsche Vader, dankschein dat we vrij kunnen zijn, dankschein dat we vergeefd kunnen zijn, dankschein dat we die kinder kunnen zijn, dankschein dat we een dag in hemel kunnen zijn met die. Ik bid het in nomen Jezus Christus. Amen. Zo ons tekst van deel Markus Kapitel 15, 16 bij 20, waar de soldaten spotten over Jezus. Waar we lezen dit zegt. De soldaten nemen Jezus dan im rechthuis neer en roepten de ganse band soldaten toop. Zij nemen aan een blijfroden rok aan en vlochten een stachelkroon en zaden aan de op den kop en vangen aan om te bereisen als den judenkönig. En zij schluchen aan Amavara. Met einen Ruhrstock ab dem Kopf und speichern nur Armen, kneiden sich für Arm und beten am Ohn. Und als sie am verspott haben, nehmen sie am den bleib roten Rock auf und trocken am Wader seine Kleider an.

Dihas je hart naar de evangelische boodschap de radioprogram. Mijn naam is Wes Heppner. Dankjewel voor hartje. Dit radioprogram is ondersteund van de Zomerveldse Mennoniten Gemeinde in Manitoba, van de Barktula Mennoniten Gemeinde in Saskatchewan en van de Zion Mennoniten Gemeinde in Schoonsenveld, Manitoba. En ook van de Goven van Jund aus Tauhartje. We zijn dankbaar voor jullie ondersteuning in Jebeda en ook Goven. Onze adres is de Evangelische Boodschap, Box 1760, Warren, Saskatchewan, Canada, SOK5SO. Nog eenmaal de Gospel Message, Box 1760, Warren, Saskatchewan, Canada, SOK4SO. Ons website, gospelmessageradio.com, kan je programma harken ook online geven. Daar kan PayPal-link, dit moet een paar minuten van irgendwo in de wereld. Nog eenmaal, gospelmessageradio.com. Ons phonenummer 306-230-7807 en knodische phonenummer kan je ons contacten wanneer je vragen hebt of we een port van een WhatsApp-groep willen zijn waar deze programma jeder week wanneer je schickt. Nog eenmaal, dat nummer is 306-230-7807. Dankeschön voor harken, dankeschön voor je nieuwe stattung. Dankeschön für beten. Ich wünsche dir Gottes Segen, diese nächste Woche, und dass du was Zeit nehmen deutst zum Denken an, was Jesus Christus dort hat gekost, sein Leben und Sterben, dass du kannst gerat sein, dass du kannst wirklich frei sein in allem.